0: So, die verlaat ze goed in de. Zit ze phone na in le han le de net chan in le ne. Akulit ze goed in dit ze on saat het ha. Als wat is het ha at in. Han je hoed a dit zek e rosa husky. Dit zek e net zek e. Agont ene dit zo nena git die hond e. Nega zeslu wula de hagi wu hund e. Itso o di sige ke. Hanna ho wugo a lina ho. Eee. Klale. Eee. Adanya tlaak usle. So. Dean Rosa, Dizik and Nitzik and Nitz in Dinitz. So, happy birthday, Rosa.
1: Some say love, it is a river, and that it drowns the tender reed. Some say love, it's like a razor, and that it leaves your soul to bleed.